Weet je dat jij precies dezelfde maat hebt als mijn zus? Jij zou zo in haar kostuums passen. Ja. Zal ik jou eens even een stukje voordoen? Let op! Oh, stel je voor dat ik met z'n tweeën ben. Het is veel leuker met z'n tweeën. Ik deed... drums. Zij deed... saxofoon.

0: Nou, wat vind je ervan?
1: Ik? Ja.
0: Kom, wees nou maar eerlijk. Ah. Oké. Dat eerste kunnen we natuurlijk altijd nog aanpassen. Maar dat tweede, jongen, dat was echt helemaal te gek. Kijk maar.

of dom. Ik zei blond, heb je hem door? Zij weer, slimmer dimmer jij. Hooray, dang, dang. Ik hoor dat tuig nog juichen, want dan deed zij.

Jongens, we moeten echt zo naar huis. Maar vooruit. Eerst nog even de allerlaatste klappers. En dat ging dan altijd spatgelijk.

Herr Schultz, ik kan mijn ogen niet geloven. Dit kan ik echt niet aannemen. Zo kostbaar, zo bijzonder, zo luxueus.

0: Maar u mag mij geen ananas meer brengen. Belooft u dat? Dat hoort gewoon niet. Zoiets geeft een jonge man aan zijn jonge geliefde. Ik bloos er helemaal van.
1: Maar er is niemand, maar dan ook niemand in heel Berlijn die het meer verdient dan u. Het liefst vulde ik uw hele kamer met ananas.